0: Het was tevens een officiële opname voor Blue Note Records, uitgebracht onder de titel A Night at the Village Vanguard. De ritmesectie bestond voor de matinee-set uit bassist Donald Bailey en de 19-jarige Pete LaRocca op drums. Van deze set is aanvankelijk maar één stuk op de plaat gekomen en later uiteindelijk twee stukken op cd. En deze twee stukken krijgt u nu te horen met als eerste een bekende compositie van Dizzy Gillespie, A Night in Tunisia. Sonny Rollins gaat direct van start en speelt heel geïnspireerd en wordt flink achter zijn broek gezeten door de swingende drive van drummer Pete LaRocca, die ook nog even flink uitpakt in zijn eigen solo. Vervolgens hoort u van Cole Porter de standaard I've Got You Under My Skin, ooit zeer populair geworden door de uitvoering van Frank Sinatra. Het thema wordt ingezet met een snelle samba feel en daarna gaat het over in swing. Sonny Rollins vliegt zo vrij als een vogel door de akkoorden heen en met een enorme ideeënrijkdom. Daarna volgen nog een paar uitwisselingschorussen met Pete LaRocca. Deze had geen enkele moeite met de melodische fraseringen in dit lastige schema. Max Roach had dit jonge drumtalent aanbevolen aan Rollins. Hoewel hij nog aan het begin van zijn muzikale ontwikkeling staat, is al goed te horen dat hij zou uitgroeien tot een bijzondere drummer. Ook bassist Donald Bailey kwijt zich hier prima van zijn taak. Hele stevige beat.
1: Good afternoon, everybody. Boys and girls, this is Uncle Don. Good afternoon. My name is Sonny Rollins, and we have Donald Bailey on bass and Pete LaRocca on drums.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het eerste deel van een aantal live-opnamen van de iconische tenorheld Sonny Rollins. Hij is nu 93 en al enige jaren geleden gestopt met spelen. Hij leeft een teruggetrokken bestaan, maar is nog zeer goed op de hoogte van het wereldgebeuren. Sonny Rollins' spel komt toch het meest tot zijn recht live, met alleen begeleiding van bas en drums. Want dan krijgt hij alle vrijheid. Zo'n moment is gelukkig vastgelegd door Blue Note op 3 november 1957. De tenorist was toen een middag en een avond in de club Village Vanguard in New York. Het album is uitgebracht onder de titel A Night at the Village Vanguard. Het matineeconcert was met bassist Donald Bailey en drummer Pete LaRocca, maar voor het avondconcert had hij twee zwaargewichten om zich heen. De bassist Wilbur Ware en drummer Alvin Jones. Ze waren aanvankelijk uitgenodigd door Rollins om een stukje mee te spelen. Maar dat werd de hele avond en de andere heren konden rustig aan de bar blijven zitten. Het was een gouden greep en daarmee maakte de tenorist een van zijn allerbeste opnames. De set begon met een reprise van A Night in Tunisia. Het tempo ligt wat lager dan de matinee-uitvoering, maar wel met een diepe, aardse swing van Alvin Jones. Het wordt een compleet ander verhaal. De break van Sonny Rollins na het thema is perfect getimed. Rollins speelt hier zo geïnspireerd en dat komt in grote mate door de aanwezigheid van bassist Wilbur Ware en het syncopische en relaxte spel van drummer Alvin Jones. Het volgende stuk is de bekende standaard Softly as in the Morning Sunrise van Sigmund Romberg en Oscar Hammerstein. Wilbur Ware zet het tempo neer en krijgt de eerste solo na het thema en hij speelt dan een mooie melodische chorus. Vervolgens speelt Rollins een chorus en volgt hij weer een chorus van Wilbur Ware. Alvin Jones speelt hier uitsluitend met brushes, zoals alleen hij dat kan, vet en breed. De 4-on-4 uitwisseling tussen hem en Rollins is een spannende gebeurtenis, maar alles komt weer heel mooi samen.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Ik zei u al eerder, het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. De komende uitzendingen besteden we uitgebreid aandacht aan hem. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan.

17 oktober 1968 werden er wederom live opnamen gemaakt in de Village Vanguard in New York. Deze opnamen werden uitgebracht onder de titel Monday Night at the Village Vanguard. Als eerste de bekende compositie van W.C. Handy, The St. Louis Blues. Maar dan in een zeer bijzonder arrangement van ventieltrombonist en arrangeur Bob Brookmeyer. Het stuk begint met een eigen thema van Brookmeyer, waarna de originele melodie volgt. De solisten zijn Thad Jones, trombonist, Garnet Brown, altsax, Jerome Richardson, en dan weer Thad Jones op bugle en pianist Roland Hanna. In dit fantastische arrangement zit van alles. Kleur, tempowisselingen en onbegeleide solo's. Het stuk eindigt weer met het thema van Brookmeyer, gevolgd door Handy's originele melodie. Vervolgens een compositie en arrangement van Thad Jones met de titel The Waltz You Swang For Me. Het stuk heeft een duidelijke gospelfeel met weer zo'n weergaloos geniaal ensemble toetie van de leider. De solisten zijn pianist Roland Hanna en Jerome Richardson, maar dit keer op sopraansax.

U luistert naar het programma House of Hardbop en hierin hebben we opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met meester big band drummer Mel Lewis richtte die in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en gelijktijdig stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer de ritmesectie in de begeleiding van de solisten een interactieve kleine combo vormde, wat tot nu toe in de big band traditie nog niet was voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in kwartetbezetting speelden. Op 17 en 18 juni 1969 ging het orkest weer de A&R Studios in New York in voor nieuwe opnamen voor Solid State. Die werden uitgebracht onder de titel Central Park North. De tijden waren aan het veranderen, dus ook de Thad Jones Mel Lewis Orchestra ging met zijn tijd mee. Thad

Rocky-arrangementen af. Die waren uiteraard van een ongekend hoge en tijdloze kwaliteit. Het bewijs wordt al geleverd in het titelstuk Central Park North. Deze compositie bestaat uit 3 delen en met als solisten Thad Jones op bugle, trompetist Jimmy Nottingham, sopraansaxofonist Jerome Richardson en co-leider Mel Lewis. En die bewijst hier dat hij de funky ritmes ook onder de knie had. Richard Davis heeft hier de contrabas even verruild voor de basgitaar. Vervolgens hoort u in Jive Samba van Ned Adderley, een arrangement van Thad Jones. Na de drum intro van Mel Lewis hoort u het thema en dan soleren achtereenvolgens de trompetisten Richard Williams en Nanny Moore, gevolgd door een fluitsolo van Jerome Richardson met een knipoogje naar Yusuf Lateef. Tot slot weer een compositie en arrangement van de maestro Thad Jones. Een swingende shuffle getiteld Big Dipper. Solisten Roland Hanna, Jimmy Nottingham en een geweldige tenorsolo van Eddie Daniels.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1968 en 1969 van de Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Ze komen van de CD-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Erik Ineke stelde dit uur samen.

Dit is de Concertcenter met House of Hardbop. Vandaag opnamen van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Hij leefde van 1923 tot 1986. Het is dit jaar dus 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan, in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers zijn niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones, die minstens zo getalenteerd waren als hijzelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. In 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een zogenaamde rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op de maandagen bij elkaar te komen om de composities en arrangementen van Jones te spelen. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid in de pers. Op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst op in het openbaar in de Village Vanguard in New York. Het werd een ongeëvenaard succes en sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang op onder leiding van Thad Jones, elke maandagavond dus. 28 april 1967 werd er in deze club live-opnamen gemaakt. Die werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Hank Jones compositie A That's Freedom, gearrangeerd door zijn broer Thad Jones. Het is een blues van 16 maten met een swingend piano-intro van Roland Hanna, gevolgd door een vette en ruige trombone-solo van Garneth Brown. Het ensemble Shout Chorus, wat dan volgt, is van wereldklasse. Daarna hoort u vervolgens een compositie en arrangement van Garneth Brown getiteld Back of Fillin. Het is weer een 16 maten blues, maar dan in B-klein. Als belangrijkste soliste hoort u de componisten zelf op trombone en een magistrale tenorsolo van Joe Farrell, ondersteund door een kokende ritmesectie met Mel Lewis in topvorm. Het derde stuk is weer een compositie en arrangement van Thad Jones en is getiteld Don't Get Sassy. Een swingende 8-maten shuffle met als solisten Roland Hanna, de trompetisten Jimmy Nottingham en Snooky Young en tenorist Joe Farrell. En let u vooral op de geweldige saxofoonsectie met de sopraansax in de lead in plaats van de altsaxofoon.

In House of Hardbop, hier bij de Concertzender, luistert u een opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In de komende uitzendingen zal uitgebreid aandacht aan hem worden besteed. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan. 28 april 1967 werden er live opnamen gemaakt in de Village Vanguard in New York. Deze opnamen werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Fats Waller compositie Willow Tree in een prachtig arrangement van Bob Brookmeyer. Als soliste hoort u Thad Jones, cornet, en Richard Davis op bas. Vervolgens weer een arrangement van Bob Brookmeyer, maar dan was een eigen stuk Samba Can Get You. De titel zegt genoeg. Eddie Daniels speelt hier een fantastische tenorsolo over de akkoorden, gevolgd door de solisten Jerome Richardson, Roland Hanna, Thad Jones en Mel Lewis, die alleen soleren over een serie pedals, begeleid door veel percussie vanuit de band. Quietude is weer een compositie en arrangement van Thad Jones, oorspronkelijk geschreven voor het Glenn Miller Orkest. Prachtige compositie met een originele pianosolo van Roland Hanna, gevolgd door een typisch geweldig swingend ensemble tutti van Thad Jones.

Dit is House of Hard Bop met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met big band drummer par excellence Mel Lewis richt hij in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zal hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en gelijktijdig stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer, met de ritmesectie en de begeleiding van de solisten, een interactief klein combo vormde. Iets wat tot nu toe in de big band traditie nog niet was voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in kwartetbezetting speelden. Op 17 oktober 1968 nam de band zijn tweede live album op in de Village Vanguard. Dit album werd uitgebracht op het Solid State onder de titel Monday Night at the Village Vanguard. U hoort een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld Morning Reverend. Het is een typische 60s gospel funk versie met in de hoofdrol tenorsaxofonist Eddie Daniels, die hier even flink uit zijn dak gaat. Ten slotte hoort u gecomponeerd en gearrangeerd door Thad Jones de blues Second Race met solos van trompetist Richard Williams en na het geweldige ensemble Tutti tenorsaxofonist Seldon Powell.

In House of Hardbop, in dit programma bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar opnamen uit 1967 en 68 van het Thad Jones Mel Lewis Orchestra, afkomstig van de CD-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan, in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Elvin Jones, die minstens zo getalenteerd waren als hijzelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene, met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen, als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. En in 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band, met de beste studiomuzikanten uit New York om op de maandagen bij elkaar te komen om de composities en arrangementen van Jones te spelen. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens de repetitie werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond, 7 februari 1966, trad het orkest voor het eerst op in het openbaar in de Village Vanguard in New York. Het werd een ongeëvenaard succes. Op 4, 5 en 6 mei 1966 ging het orkest de A&R Studios in New York in voor opname voor het Solid State label, dat als album werd uitgebracht onder de naam Presenting Thad Jones, Mel Lewis en Thad Jazz Orchestra. Als eerste, opgenomen 4 en 5 mei, hoort u ABC Blues, gecomponeerd en gearrangeerd door Bob Brookmeyer. Het begint met een vrij bas- en drumduet tussen bassist Richard Davis en co-leider Mel Lewis. Vervolgens hoort u het thema, gevolgd door solo's van Thad Jones, tenorist Joe Farrell, altist Jerry Dudgeon. Dan volgt een weergeloos toetie als opmaat voor een schitterende solo van ventieltrombonist Bob Brookmeyer, wat weer uitmondt in een samenspraak met de voornoemde solisten. Het stuk eindigt weer zoals het begint, met korte, vrije solo's van bas, drums en drums, eindigend in het thema en een mysterieus coda. Het stuk is een mooi voorbeeld van abstractie met als basis de blues. Als tweede stuk hoort u het lyrische Don't Ever Leave Me, gecomponeerd en subliem gearrangeerd door Thad Jones. Prachtige solo's van Jones op flugelhorn en Joe Farrell op fluit.

In ons programma House of Hard Bop luistert u een opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. De komende uitzendingen zal uitgebreid aandacht aan worden besteed. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan. Op 4, 5 en 6 mei 1966 gaat het orkest voor het eerst de studio in voor opname voor het Solid State label. De opnamen werden gemaakt in de A&R studio in New York, met voor die tijd een state-of-the-art opname technologie. De meeste composities en arrangementen zijn van de hand van Thad Jones, aangevuld met werk van onder andere Bob Brookmeyer. U hoort de opname van 5 en 6 mei te beginnen met een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld Once Around. Een modaal uptempo stuk met solo's van trompetist Bill Berry, baritonsaxofonist Pepper Adams en let u vooral op het parelende pianospel van Hank Jones. En de korte muzikale drumsolo's van co-leider Mel Lewis aan het einde. Vervolgens dan weer een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld Three in One. De melodie wordt gespeeld door de leider samen met Pepper Adams. Beide een van de swingende shout-chorussen ooit door Thad Jones geschreven. Als derde stuk een compositie en arrangement van trompetist Tom McIntosh, geschreven in 6/4 maat met de veelzeggende titel Balance Scale is Justice. Thad Jones, Pepper Adams en Bob Brookmeyer spelen alle drie geweldige solo's, begeleid door een kokende ritmesectie.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1966 en 67 van het Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Afkomstig van de cd-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht op Mosaic Records. Het uur werd samengesteld voor de concertzender door Erik Inekum.

Dit is de Concertcenter met House of Hardbop. Vandaag opnamen van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Hij leefde van 1923 tot 1986. Het is dit jaar dus 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan, in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers zijn niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones, die minstens zo getalenteerd waren als hijzelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in dienstorkest te komen spelen als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een zogenaamde rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op de maandagen bij elkaar te komen om de composities en arrangementen van Jones te spelen. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid in de pers. Op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst op in het openbaar in de Village Vanguard in New York. Het werd een ongeëvenaard succes en sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang op onder leiding van Thad Jones, elke maandagavond dus. 28 april 1967 werd er in deze club live-opnamen gemaakt. Die werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Hank Jones compositie A That's Freedom, gearrangeerd door zijn broer Thad Jones. Het is een blues van 16 maten met een swingend piano-intro van Roland Hanna, gevolgd door een vette en ruige trombone-solo van

Garneth Brown. Het ensemble Shout Chorus wat dan volgt is van wereldklasse. Daarna hoort u vervolgens een compositie en arrangement van Garneth Brown getiteld Back of Fillin. Het is weer een 16 maten blues, maar dan in B-klein. Als belangrijkste soliste hoort u de componisten zelf op trombone en een magistrale tenorsolo van Joe Farrell, ondersteund door een kokende ritmesectie met Mel Lewis in topvorm. Het derde stuk is weer een compositie en arrangement van Thad Jones en is getiteld Don't Get Sassy. Een swingende 8-maten shuffle met als solisten Roland Hanna, de trompetisten Jimmy Nottingham en Snooky Young en tenorist Joe Farrell. En let u vooral op de geweldige saxofoonsectie met de sopraansax in de lead in plaats van de altsaxofoon.

in House of Hard Bop hier bij de Concertzender luistert u een opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In de komende uitzendingen zal uitgebreid aandacht aan hem worden besteed. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan. 28 april 1967 werden er live opnamen gemaakt in de Village Vanguard in New York. Deze opnamen werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Fats Waller-compositie Willow Tree in een prachtig arrangement van Bob Brookmeyer. Als soliste hoort u Thad Jones, cornet, en Richard Davis op bas. Vervolgens weer een arrangement van Bob Brookmeyer, maar dan was een eigen stuk Samba Can Get You. De titel zegt genoeg. Eddie Daniels speelt hier een fantastische tenorsolo over de akkoorden, gevolgd door de solisten Jerome Richardson, Roland Hanna, Thad Jones en Mel Lewis, die alleen soleren over een serie pedals, begeleid door veel percussie vanuit de band. Quietude is weer een compositie en arrangement van Thad Jones, oorspronkelijk geschreven voor het Glenn Miller Orkest. Prachtige compositie met een originele pianosolo van Roland Hanna, gevolgd door een typisch geweldig swingend ensemble tutti van Thad Jones.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1968 en 1969 van de Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Ze komen van de CD-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Erik Ineke stelde dit uur samen.

Beste luisteraars, welkom bij House of Hardbop. Vandaag het vierde en laatste deel met opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac. Dat ligt in Michigan. Hij is geboren in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones. Nou, en die zijn minstens zo getalenteerd als hij zelf. Thad groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen. En wel als trompetist en als arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het beroemde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op maandagen bij elkaar te komen. En dan speelden ze composities en arrangementen van Jones. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities, werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst in het openbaar op in de Village Vanguard in New York. Nou, dat werd echt een ongeëvenaard succes. En sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang onder leiding van Thad Jones iedere maandagavond op. Op 18 juni 1969 stond de band er weer, maar nu in de A&R-studio's voor opname voor het album Central Park North, uitgebracht op Solid State. U hoort nog twee stukken van die opname met als eerste een Thad Jones-compositie en arrangement, Stow Away Zone. Het is een funky blues met een krachtig duel van de twee tenorsaxofonisten Joe Farrell en Eddie Daniels. Vervolgens een superswingende shuffle, geschreven door Jerome Richardson en gearrangeerd door Thad Jones. De titel? The Groove Merchant.

Het hoogtepunt van dit stuk vormen de drie geweldige saxofoonrefreinen met Richardson in de lead op sopraansax. En je wordt er alleen maar vrolijk van. Op 20, 21 en 28 januari en op 25 mei 1970 stond de band nogmaals in de A&R Studios in New York. En daar maakten ze wat later bleek hun laatste opname voor het Solid State label. Het album werd uitgebracht onder de titel Consummation. Als eerste daarvan hoort u, opgenomen op 20 januari, het titelstuk. Een prachtige ballad, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest is voor dit stuk uitgebreid met vier horens en een tuba. De solisten zijn Thad Jones en pianist Roland Hanna. En let u vooral op het schitterende toetie in Double Time Feel.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het vierde en laatste deel met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In januari en mei 1970 stond de band weer in de New Yorkse A&R studios voor opname voor het album Consummation. Dat werd tevens hun zwanenzang voor Solid State. U hoort het stuk Dedication, opgenomen op 20 januari. Geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest was ook voor dit stuk speciaal uitgebreid met 4 horens en een tuba. Bassist Richard Davis opent gedragen. Daarna komt Thad Jones op bugle erbij en dat wordt weer gevolgd door een modulatie naar een blues in medium uptempo met als solist Jerome Richardson op altsax. Het slot is weer in een gedragen tempo met Thad Jones in de hoofdrol. Vervolgens hoort u een compositie en arrangement van Thad Jones opgenomen op 21 januari. De titel Tiptoe. Het is gebaseerd op de akkoorden van I Got Rhythm met een prachtige gestopte trompetsolo van Snooky Young. Mel Lewis speelt vervolgens een mooi vraag-en-antwoord chorus op Brushes met het ensemble. Ja, en hiermee bewijst Mel wederom zijn enorme muzikaliteit. Jerry Dudgeon speelt nog een swingende alt-solo, daarna het tutti en dan loopt het orkest weer elegant op hun tenen naar het slot. It Only Happens Every Time is wederom een klein meesterwerkje van Jones. Het is een bossa nova met als solist pianist Roland Hanna. Fingers, opgenomen op 28 januari, is een bop-ritmeschema in uptempo. Als soliste hoort u achtereenvolgens trombonist Benny Powell, pianist Roland Hanna, trompetist Danny Moore, tenorist Billy Harper en bassist Richard Davis. Let vooral op het geweldige saxrefrein met Jerome Richardson in de lead op sopraansax. Ja, dit is gewoon een puur jazzorkest op een ongekend hoog niveau.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het vierde en laatste deel met opname van tenorsaxofonist Hank Mobley met drummer Philly Joe Jones. De bekende legendarische Amerikaanse hardbop-tenorist Hank Mobley heeft in zijn carrière veel opnamen gemaakt onder zijn eigen naam voor het toonaangevende Blue Note-label. De ritmesecties waren altijd van zeer hoog niveau, vooral als drummer Philly Joe Jones erbij zat. Diens superieur swingende en interactieve spel gaven die ritmesecties altijd een extra lading. Mobley nam 7 albums op met Jones in de ritmesectie en die kregen in chronologische volgorde te horen. Op 7 maart en 2 oktober 1963 maakte hij opname in de studio van Rudy Van Gelder in New York voor Blue Note. Deze opnamen werden uitgebracht op het album No Room for Squares. U hoort in deze uitzending de opname van 2 oktober 1963 met in de bezetting Mobley op tenorsax, Lee Morgan, trompet, Andrew Hill, piano, John Orr, bas en dus Jones achter de drums. Als eerste een compositie van Hank Mobley getiteld Three-Way Split. Het stuk is gebaseerd op het bekende akkoordenschema van I Got Rhythm, waarin de saxofonist laat horen hoe meesterlijk hij hierop soleert. Vervolgens hoort u een mooie ballad getiteld Carolyn, geschreven door Lee Morgan, met prachtige solos van Hank Mobley, Andrew Hill en Lee Morgan. Tot slot van de sessie hoort u van de hand van Hank Mobley het titelstuk No Room for Squares. Het stuk heeft een modaal karakter en let u vooral op de vraag- en antwoord-solo's van drummer Philly Joe Jones voor de beide blazers, haarscherp en zeer muzikaal.

In ons programma House of Hard Bop luistert u een opname van de Amerikaanse legendarische tenorsaxofonist Hank Mobley met de superieure hard bop drummer Philly Joe Jones. De eerste opname van deze twee muzici samen met Mobley als leider dateren van 21 april 1957 in sextetbezetting voor het album Hank. Op 7 maart en 2 oktober 1963 maakte Hank Mobley opname in de Van Gelder Studio in New Jersey. Die zijn uitgebracht op Blue Note onder de titel No Room for Squares. 4 stukken van deze sessies zijn later uitgebracht op Blue Note op het album Straight No Filter. U hoort van de opnames van 7 maart 2 stukken, maar dan met Donald Byrd, Herbie Hancock en Butch Warren. Als eerste een compositie van Hank Mobley getiteld Feeling Good, uitgevoerd met een swingende shuffle feel van Philly Joe Jones. Mobley speelt hierin een geweldige tenorsolo. Vervolgens een compositie van Cy Oliver, getiteld Yes Indeed, met een gospelachtige feeling en ook een geweldige pianosolo van Herbie Hancock. Daarna nog de 2 stukken van de sessie van 2 oktober. Achtereenvolgens 2 composities van Hank Mobley, getiteld Syrup and Biscuits en Coming Back. Met vooral in het laatste stuk speelt Mobley een bevlogen tenorsolo.

In ons programma House of Hardbop luistert u naar opname van de Amerikaanse legendarische tenorsaxofonist Hank Mobley bij de superieure hardbop drummer Philly Joe Jones. Die eerste opname van deze twee muzici samen met Hank Mobley als leider dateren van 21 april 1957, toen deze voor Blue Note het album Hank opnam in een sextetbezetting met een keur van jonge hardbop-prominenten. Op 5 december 1961 stond de tenorsaxofonist wederom in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Met een ijzersterke ritmesectie nam hij het album Another Workout op voor Blue Note. In de bezetting hoort u Mobley tenorsax, Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas, Philly Joe Jones drums. Van de hand van Mobley hoort u het snelle Getting and Jetting. Drummer Jones vult de leider perfect aan in diens swingende tenorsolo. In het super groovy gespeelde Hank's Other Soul, geschreven door Mobley, hoort u hoe hard deze ritmesectie swingt en van Wynton Kelly word je alleen maar blij. Het laatste stuk van dit album is de Richard Rodgers classic Hello Young Lovers. De tenorist speelt hierin een schitterende solo, majestueus en melodieus. En Philly Joe Jones' zijn oren staan wagenwijd open en volgt perfect de muzikale lijnen van zijn werkgever.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van de Amerikaanse legendarische tenorsaxofonist Hank Mobley met de superieure hardbop drummer Philly Joe Jones. De eerste opname van dit duo op drums dateren van 21 april 1957, toen Mobley voor Blue Note het album Hank opnam. En dat gebeurde in een sextetbezetting met een keur van jonge hardbop-prominenten. Op 26 maart 1961 ging Mobley wederom de studio van Rudy van Gelder in, samen met Philly Joe Jones. En dat werd een opname van een van de beste en bekendste platen van deze geweldige hardbop-saxofonist. Het album kreeg de titel Workout en werd uitgebracht op Blue Note. De bezetting was eigenlijk een all-star-bezetting. Naast tenorsaxofonist Hank Mobley hoort u Grant Green op gitaar, Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas en natuurlijk Philly Joe Jones op drums. Philly Joe Jones speelt 8 maten drums als opening van het titelstuk Workout. En dan neemt de leider, Hank Mobley, de eerste solo op en steekt direct energiek van wal, gevolgd door Grant Green en Wynton Kelly. Philly Joe Jones speelt hier 3 glasheldere drumchorussen. Aha is wederom een compositie van Hank Mobley met een geweldige groove. Mobley speelt hier een fantastische tenorsolo. Alle elementen van de echte pure jazz zijn aanwezig. Maar ook Grant Green, Wynton Kelly en Paul Chambers weten exact hoe laat het is. En Philly Joe Jones, zijn swingende begeleiding, is gewoon subliem.

In House of Hardbop, hier bij de concertzender, heeft u geluisterd naar de opname uit 1957 van tenorsaxofonist Henk Mobley. Afkomstig van de cd Henk, opgenomen in 1957 en uitgebracht op Blue Note. En van de cd Poppin, ook uit 1957 en uitgebracht bij Blue Note. House of Hardbop bij de concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

Dit is De Concertzender. Welkom bij House of Hardbop. Vandaag het tweede deel van een serie over het legendarische kwartet van pianist Rijn de Graaf, geboren in 1942, en ook tenorsaxofonist Dick Vanek, geboren in 1940, overleden 2022. Pianist Rijn de Graaf is een van Nederlands belangrijkste bebop en hardbop pianisten en heeft zeer vele, vooral Amerikaanse solisten begeleid met zijn trio zoals Dexter Gordon, Johnny Griffin en Al Cohn. Saxofonist Dick Vanek speelde in diverse bekende radioorkesten zoals de Skymasters en het internationaal befaamde Metropoolorkest. Daarnaast leidde hij nog samen met pianist Rob van der Broek de groep Free Air. Het Rijn de Graaf Dick Vanek kwartet werd opgericht in 1964 naar aanleiding van een ontmoeting op het Loosdrecht Jazzconcours in 1962. Er was direct een klik en de oprichting van dit kwartet was een feit. De ritmesectie wilde nogal eens wisselen, maar vanaf 1976 tot aan de laatste tournee in 1989 was de samenstelling constant. Er waren vele optredens in binnen- en buitenland en er werden ook diverse albums opgenomen. In deze uitzending hoort u van een aantal opnamen. De stijl van de groep bewoog zich tussen hardbop en modale jazz. Op 25 juni 1983 werden in Studio 44 in Monster de opname gemaakt voor het album Cloud People, dat in 1984 werd uitgebracht op het bekende Timeless label van Wim Wicht. U hoort het titelstuk Cloud People van de Amerikaanse componiste en pianiste Jill McManus. Met in de bezetting Rijn de Graaf, piano, Dick Vanek, fluit, Koos Seriers, bas en uw programmamaker Erik Ineke achter de drums. Na het piano-intro hoort u Dick Vanek in het thema op fluit. Hij laat hier duidelijk horen dat hij naast een geweldige tenorsaxofonist ook nog eens een zeer begaafd fluitist was. Op 25 en 26 februari 1989 stond dit kwartet weer in Studio 44 van Max Bolleman in Monster voor de opname van hun laatste album getiteld Jubilee, uitgebracht op het Timeless label. De bezetting bleef hetzelfde, maar de groep werd voor deze opname voor een aantal stukken uitgebreid tot een sextet met als gasten trompetist Jarmo Hoogendijk en trombonist Bart van Lier. Als eerste hoort je het kwartet met een compositie van Rijn de Graaf, getiteld Uptown Express, genoemd naar een subwaylijn in New York, een stad die de Graaf met grote regelmaat bezocht. Het hoge tempo van het stuk komt aardig overeen met de titel. Het kwartet was dan ook berucht om zijn uitvoeringen in razendsnelle tempi.

In dit programma House of Hardbop bij de Concertzender luistert u een opname van het legendarische Rijn de Graaf Dick Fennick kwartet. Dit kwartet heeft zeer veel opgetreden in clubs, concertpodia en festivals in binnen- en buitenland van 1964 tot 1989. Het was een van de meest vooruitstrevende en energieke hardbopgroepen van de jaren 70 en 80. Beïnvloed door de muziek van onder andere Sonny Rollins en John Coltrane had het kwartet een volkomen eigen sound ontwikkeld. En vooral de interactie van de beide leiders met de ritmesectie was een belangrijk ingrediënt. Dat zorgde voor uitermate spannende en ook hele vrije momenten. Op 25 en 26 februari 1989 maakte het kwartet zijn laatste album, getiteld Jubilee, voor Timeless. De opname vond plaats in Studio 44 in Monster. In de bezetting hoort u Rijn de Graaf, piano, Dick Fennick, tenorsax, Koos de Rierse, bas, Erik Ineke achter de drums. Voor deze gelegenheid werd het kwartet uitgebreid tot een sextet met Jarmo Hoogendijk, trompet, Bart van Leer, trombone. Deze sextet-bezetting hoort u in een gezamenlijke compositie van de leiders getiteld Going Up. Let u vooral op de fenomenale trompet- en trombone-solo's van respectievelijk Jarmo Hoogendijk en Bart van Leer. Hierna volgt de Slow Blues Jubilee in driekwartmaat geschreven door de beide leiders. Dick Fennick speelt hier in een genadeloos tenorsolo, waarin de essentie van de blues van afdruipt. En die essentie is minstens zo aanwezig in de pianosolo van Rijn de Graaf.

U luistert naar House of Hardbop met het eerste deel van twee afleveringen van het Rijndegraaf Dick Wennick Quartet. De muziek van dit kwartet beweegt zich tussen hardbop en modale jazz, afgewisseld met prachtige bitterzoete ballads, afkomstig uit het American Songbook. Op 25 en 26 februari 1989 maakt het kwartet opname in Studio 44 in Monster voor het album Jubilee, dat werd uitgebracht op het Timeless label. De bezetting bestond uit Rijn de Graaf, piano, Dick Wennick, tenorsax, sopraansax en fluit, Koos Riers op bas en uw programmamaker Erik Ineke aan de drums. Het kwartet werd op enkele tracks uitgebreid tot een sextet met trompetist Jarmo Hogendijk en trombonist Bart van Lier. Deze uitgebreide bezetting hoort u in de razendsnel gespeelde compositie Cornish Pixie van Rijn de Graaf, waar de stukken ervan afvliegen. Vervolgens hoort u weer het kwartet in de prachtige ballad For Heaven's Sake, bekend van de uitvoering van zangeres Billie Holiday. Maar deze uitvoering, met een glansrol voor Dick Wennick, mag er ook zijn. In Dick Wennick's compositie Moria keert het volledige sextet weer terug, waarin Rijn de Graaf in zijn solo de donkere en mysterieuze kanten van deze compositie op schitterende wijze naar voren laat komen. De prachtige bassolo van Koos Riersen mag ook zeker niet onvermeld blijven. Tot slotte hoort u weer in kwartetbezetting nog een gedeelte van het modale Why Not, gebaseerd op de akkoorden van de Miles Davis-compositie So What. Dit was het laatste album van het Rijndegraaf Dick Wennick Quartet. Het vierde met dit album zijn 25-jarig bestaan, gevolgd door een uitgebreide afscheidstournee langs de Nederlandse jazzpodia. Zowel Dick Wennick als Koos Riersen zijn helaas niet meer onder ons. Dick Wennick is onlangs overleden, Koos Riersen overleed in 2017. Maar hun schitterende bijdragen aan deze groep zijn onvergetelijk.

In dit programma House of Hardbop bij de Concertzender luistert u een opname van de bekende Nederlandse jazzpianist Rob Agerbeek, die deze maand zijn 85ste verjaardag viert. U hoort onder andere opname van zijn fameuze hardbop-formatie en zijn trio met tenorsaxofonist George Coleman. Met zijn quintet maakte hij maar 2 albums, waarvan u in deze uitzending alleen het eerste album hoort, getiteld Home Run. Het tweede album, Keep the Change, is onlangs heruitgegeven in Japan en helaas in Nederland nog niet verkrijgbaar. Van dat album, Home Run, hoort u nog 4 stukken. Het album werd opgenomen 13 juni en 11 juli 1971 in studio André van der Water in Baarn en werd onlangs weer uitgebracht op Ultra Vibe Blue Jack Jazz. In de bezetting Willem Rijnen, bugel, Dick Fennick, tenorsax, fluit en varitoon, Rob Langerijs, bas, Frank Noya, basgitaar en uw programmamaker, Erik Ineke, drums. Alle composities zijn geschreven door Rob Agerbeek. Het eerste stuk is een funky boogaloo getiteld The Chair Dance, met als extra gast basgitarist Frank Noya. Dick Fennick hoort u hier op varitoon, een naam die al eerder hoorde. Dat is een versterking van zijn tenorsax met elektronica, heel populair in de jaren 70. Vervolgens hoort u Just Rubbish, een medium swinger en met weer een schitterende solo van Willem Rijnen. De Blue Countess is een afwisseling tussen een mysterieuze Latin feel in half tempo en een energieke swing in dubbel tempo. Dick Fennick speelt hier een furieuze solo, maar ook Willem Rijnen en Rob Agerbeek laten zich niet onbetuigd. Het laatste stuk is een snelle mineur blues getiteld Minor Rush, waarbij alle solisten even in de spotlights komen te staan. Het is nu 50 jaar later en die muziek klinkt mij nog altijd even fris en energiek in de oren.

U luistert naar House of Hardbop bij de Concertzender, met in deze aflevering de Nederlandse jazzpianist Rob Agerbeek. Deze legendarische pianist heeft een enorme staat van dienst in diverse stijlen van de jazz, van boogie-woogie tot hardbop. In april 1974 maakte het trio van Rob Agerbeek een tournee van een week door Nederland en België met de Amerikaanse tenorsaxofonist George Coleman, bassist Rob Langerijs en ondergetekende Erik Ineke achter de drums. Van het concert op 9 april in Leiden is een album verschenen op Blue Jack Jazz onder de titel On Green Dolphin Street. Je hoort hiervan de compositie Wave van Antonio Carlos Jobim. George Coleman en het trio van Rob Agerbeek zijn hier in topvorm. Coleman speelt hier zeer geïnspireerd. De begeleiding van Rob Agerbeek is hier smaakvol en stimulerend. Dat geldt ook in hoge mate voor Rob Langerijs. Tot slot een trio-opname afkomstig van het album Miss D, opgenomen op 24 februari 1980, uitgebracht op het Lime Tree Timeless label. In de bezetting hoort u Rob Agerbeek, piano, Harry Emery, bas en uw programmamaker Erik Ineke, drums. Het is een compositie van Tom McIntosh getiteld Cap Bearers, een uptempo stuk waarin Rob Agerbeek schittert met een enorme swing en een drive. Rob wordt deze maand 85, maar gelukkig nog steeds still going strong.

In het programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar opnamen uit 1971, 74 en 1980 van de Nederlandse hardbop-pianist en componist Rob Agerbeek. Afkomstig van de cd Home Run, opgenomen 1971 en uitgebracht op Blue Jack Jazz. En van de cd On Green Dolphin Street, opgenomen 1974, uitgebracht op Blue Jack Jazz. En ook van de cd Miss D, opgenomen 1980 en uitgebracht op het Lime Tree Timeless label. House of Hardbop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, welkom bij de Concertzender. Dit is House of Hardbop. Vandaag deel 2 van 3 uitzendingen met opname van de beroemde Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Geboren in Norwalk, Connecticut, kreeg hij al op vroege leeftijd pianoles. Hij werd geïnspireerd door pianisten als Nat King Cole, Thelonious Monk en Bud Powell. In 1946 werd hij ontdekt door Stan Getz. Hij moest hem begeleiden tijdens een clubengagement in Hartford. Hij werd daarna meteen gevraagd om in zijn kwartet te komen spelen. Hij vestigde zich in New York en werd een veelgevraagd begeleider voor mensen als Miles Davis en Lou Donaldson. In 1955 richtte hij samen met Art Blakey de beroemde Jazz Messengers op. Hij schreef ook een groot gedeelte van het repertoire. En hiermee zette hij de hardbop op de kaart. Eind 56 verliet Silver de groep en begon een eigen quintet. In de loop der jaren kende dat verschillende samenstellingen. Het groeide uit tot een van de belangrijkste hardbop-formaties in de jazz. Op 26 oktober 1964 nam Horace Silver met zijn quintet een nieuw album op in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs in New Jersey. De titel van het album: Song for My Father. Het werd uitgebracht op Blue Note. Het titelstuk werd een hit in jazzkringen en wordt tot op heden nog steeds door veel groepen over de hele wereld uitgevoerd. In de bezetting hoort u Carmel Jones op trompet, Joe Henderson, tenor sax, Teddy Smith op bas en Roger Humphries op drums. Als eerste hoort u uiteraard Song for My Father. Het is een compositie van de leider en het is geïnspireerd op de Braziliaanse bossa nova beat waar hij tijdens een bezoek aan Brazilië diep van onder de indruk was. Tenorsaxofonist Joe Henderson steelt op deze opname de show met een fantastische solo. Vervolgens hoort u de snelle mineur blues, The Natives Are Restless Tonight, met een geweldige soli van Carmel Jones, Joe Henderson, Horace Silver en de 3 mooie drumchorussen van de toen 20-jarige Roger Humphries.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opnames van de Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Vanaf 1956 leidde deze bijzondere pianist en componist een quintet in de klassieke bezetting van trompet, tenor, sax, piano, bas en drums. In deze uitzending hoort u eerst opnamen die gemaakt zijn op 26 oktober in de Van Gelder Studios in New Jersey. Het was 1964. Horace Silver had toen een quintet met een compleet nieuwe bezetting met Carmel Jones, trompet, Joe Henderson, tenor sax, Teddy Smith, bass en Roger Humphries, drums. Het album dat toen werd opgenomen bevat op één stuk na allemaal composities van de leider en kreeg de titel Song for My Father mee. Het werd uitgebracht op Blue Note. Van dit album hoort u nog twee stukken. Als eerste Que Pasa, een stuk met een zekere mystieke en melancholische feel. Let vooral op het fantastische samenspel van Joe Henderson met Roger Humphries. Vervolgens een blues van Joe Henderson onder de titel De Kicker. Joe Henderson is wederom in topvorm, maar ook de soli van Carmel Jones, Horace Silver en Roger Humphries, die liegen er niet om. Het is toch werkelijk een enorme topbezetting geweest.

Na enige jaren te hebben gewerkt als sideman voor mensen als Getz, Miles Davis, Sonny Rollins en Art Blakey, startte Silver in 1956 zijn eigen quintet. Hij had inmiddels als pianist en componist al een aardige naam opgebouwd en werd mede door zijn pianospel en door zijn composities zoals The Preacher en Doodlin' beschouwd als de godfather van de hardbop. Kenmerkend voor zijn composities zijn het bluesy karakter, de Latijns-Amerikaanse invloeden, funky en zeer ritmisch met catchy thema's. Op 1 en 22 oktober 1965 stond het quintet van Horace Silver weer in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Dit keer voor opname voor het Blue Note label en het album werd uitgebracht onder de titel Cape Verdean Blues. De bezetting had inmiddels weer een paar wijzigingen ondergaan. Trompetist Carmel Jones was vervangen door de toen nog zeer jonge, maar uiterst talentvolle Woody Shaw. Deze opname was tevens Shaw's debuut voor Blue Note. Bassist Teddy Smith werd vervangen door Bob Cranshaw. Achter de drums zat nog steeds de geweldige Roger Humphries. Alle stukken verder in deze bezetting zijn van de hand van de meester, Horace Silver. Als eerste hoort u de Cape Verdean Blues, een stuk met een Latin groove en een voortdurende ritmische vraag- en antwoordspel tussen de blazers en de piano. Het stuk is opgedragen aan de Cape Verdean, waar Horace Silver zijn oorspronkelijke roots heeft liggen. Het volgende stuk heet The African Queen. Het heeft een feel alsof je door de Afrikaanse jungle sluipt met schitterende dynamische solo's van Joe Henderson en Woody Shaw. De pianosolo van de leider zit vol met melodische quotes en let vooral ook op de zeer muzikale drumfills van Roger Humphries. Vervolgens hoort u Pretty Eyes, een van de weinige stukken van Silver in driekwartsmaat. En wederom uitstekende solo's van Joe Henderson, Woody Shaw en Horace Silver. En tot slot, in uptempo, het bekende en superswingende Nutville. Extra gast, een van de grootste iconische trombonisten van de jazz, J.J. Johnson. Horace Silver is nog tot op hoge leeftijd door blijven componeren en spelen. Hij deed dat meestal in quintetbezetting met de allerbeste muzici van de jongere generatie. Zijn composities waren altijd zeer ritmisch en melodisch en hij behoort zeer zeker tot de grote jazzcomponisten. Horace Silver overleed op 18 juni 2014.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studio-opname uit 1964 en 65 van de Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Ze kwamen van de cd Song for My Father en van de cd The Cape Verdean Blues. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede deel van drie uitzendingen met opname van de beroemde Amerikaanse hardbop pianist en ook componist Horace Silver. Geboren in 1928, overleden 2014. Hij werd geboren in Norwalk, Connecticut en kreeg al op jonge leeftijd pianoles. Hij werd geïnspireerd door pianisten als Nat King Cole, Thelonious Monk en Bud Powell. In 1946 werd hij ontdekt door Stan Getz, die hij moest begeleiden tijdens een clubengagement in Hartford. Hij werd daarna gevraagd om in zijn kwartet te spelen. Hij vestigde zich in New York en werd een veelgevraagd begeleider voor mensen als Miles Davis en Lou Donaldson. In 1955 richtte hij samen met Art Blakey de beroemde Jazz Messengers op en schreef ook een groot deel van het repertoire. Hij zette hiermee de hardbop op de kaart. Eind 1956 verliet Silver de groep en begon zijn eigen quintet, dat in de loop van de jaren in verschillende samenstellingen zal uitgroeien tot een van de belangrijkste hardbop-formaties in de jazz. Op 31 januari 1959 neemt Horace Silver met zijn quintet het album Finger Popping op in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey. Dit album werd uitgebracht op het label Blue Note. In de bezetting hoort u Blue Mitchell, trompet, Junior Cook, tenorsax, Gene Taylor, bas, Louis Hayes, drums. Als eerste hoort u in trioverband de ballad Sweet Stuff, geschreven door Horace Silver, die hier weer eens laat horen wat een bijzondere en karakteristieke pianist hij is. Dan het volledige quintet in de snelle blues Cooking at the Continental. Dat het kookt in deze uitvoering is wel duidelijk en met een swingende Louis Hayes achter de drums is daar geen ontkomen aan.

In het programma House of Hard Bop luistert u een opname van de Amerikaanse hardbop pianist en componist Horace Silver. Vanaf 1956 leidde deze bijzondere pianist en componist een quintet in de klassieke bezetting van trompet, tenorsax, piano, bas en drums. In deze uitzending hoort u eerst opnamen die gemaakt zijn 31 januari 1959 in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey. Deze opnames zijn te vinden op het album Finger Popping, uitgebracht op Blue Note. De bezetting van deze opname is als volgt: Blue Mitchell, trompet, Junior Cook, tenorsax, Gene Taylor, bas, Louis Hayes, drums. Alle composities zijn van Horace Silver. Als eerste hoort u een minor blues getiteld Come On Home, Groovy, uitgevoerd met een geweldige tenorsolo van Junior Cook. En let u ook op de swingende walking bass solo van Gene Taylor. Vervolgens de ballad You Happened My Way. Heel mooi gespeeld en uitgevoerd in een zeer langzaam, maar ook zo moeilijk tempo. Het laatste stuk in deze bezetting is een uptempo getiteld Melody. Zowel Junior Cook als Blue Mitchell spelen uitstekende solo's. Horace Silver is hier solistisch in topvorm en let u vooral op zijn puntige begeleiding. Drummer Louis Hayes laat ook hier eens weer horen dat hij tot de absolute top van de hardbop drummers behoort.

U luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hardbop met het tweede deel van een driedelige reeks over de Amerikaanse hardbop pianist en componist Horace Silver. Na enige jaren te hebben gewerkt als sideman voor mensen als Stan Getz, Miles Davis, Sonny Rollins en Art Blakey startte hij eind 1956 zijn eigen quintet. Hij had inmiddels als pianist en componist al een aardige naam opgebouwd en werd mede door zijn pianospel en composities als The Preacher en Doodling beschouwd als de godfather van de hardbop. Kenmerkend voor zijn composities zijn het bluesy karakter, de Latijns-Amerikaanse invloeden, funky met een zeer sterke ritmiek en catchy thema's. Op 31 oktober 1963 stond het quintet van Horace Silver weer in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Deze keer voor de opname voor het Blue Note label, die oorspronkelijk waren bedoeld voor het album Sterling Silver. Maar deze opnamen zijn pas later uitgekomen op de cd van het album Song for My Father, in combinatie met een nieuwe bezetting van het Horace Silver Quintet. Maar nu dus zijn quintet zoals het was in de bezetting met Blue Mitchell, Junior Cook, Gene Taylor en Roy Brooks op drums die inmiddels Louis Hayes had vervangen. Alle composities zijn van Horace Silver. In al deze stukken is hij zelf solist. Als eerste hoort u Calcutta Cutie. Het intro en het thema hebben een enigszins mystieke Indiaanse sfeer, maar dat gaat halverwege over in swing. Horace Silver en drummer Roy Brooks zijn hierin de solisten. Vervolgens hoort u de prachtige ballad Lonely Woman in trio-uitvoering met de leider als solist. Hierin is duidelijk te horen wat een originele pianist Horace Silver was. Ook in het volgende stuk zijn de blazers afwezig en hoort u in trio-verband het sfeervolle Que Pasa. Vervolgens zijn de blazers als raamwerk weer terug met een in een groovy, sluipend tempo gespeeld Sighing and Crying. De titel is zeer juist getroffen, want Horace Silver speelt hier met een geweldige bluesfeeling. Het laatste stuk in deze bezetting is Silver Threads Among My Soul. Het waren ook de allerlaatste opnamen met deze line-up. Producer Alfred Lion raadde Horace Silver ook aan om een nieuw quintet samen te stellen. En dat hoort u in de volgende uitzending.

In dit programma heeft u geluisterd naar studio-opnamen uit 1991 en 1996 van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams, afkomstig van de CD The Story of Neptune, opgenomen in 1991 en uitgebracht op Blue Note. En u hoorde muziek afkomstig van de CD Young at Heart, opgenomen in 1996 en uitgebracht op Columbia. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Inge.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het derde deel van 4 uitzendingen met de complete studioopname van het quintet van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Geboren in 1945, overleden in 1997. Hij werd geboren in Chicago en groeide op in Boston, waar hij op zeer jonge leeftijd drumlessen volgde bij Alan Dawson. Zijn grote doorbraak kreeg hij op zijn 17e, toen hij door Miles Davis werd gevraagd toe te treden tot zijn nieuwe quintet. Deze groep maakte furoren en het swingende, energieke, vrije en zeer interactieve spel van de jonge drummer was totaal vernieuwend. Na 5 jaar verliet hij de groep en legde zich toe op jazz, rock en fusion met zijn groep Lifetime. In de jaren 80 keerde hij weer terug naar de hardbop en naar het Blue Note label. Hij begon een zeer energiek quintet en werkte voor deze bezetting met uitsluitend eigen stukken. Je hoort in deze uitzending opname van zijn 2e en 3e albums. Allereerst 2 stukken van zijn 2e album Angel Street, opgenomen van 4 tot en met 6 april 1988 in de Clinton Recorder Studio B in New York en uitgebracht op Blue Note. In de bezetting Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenors en sopraansax, Mulgrew Miller, piano en Charnette Moffett, bas. Het eerste stuk, Pee Wee, had Williams al eens eerder opgenomen met het quintet van Miles Davis. Dat was in 1967. Een impressionistisch aandoende compositie in 3/4 maat met een prachtige piano-intro van Mulgrew Miller. Het stuk wordt gevolgd door Obsession in uptempo met een furieuze interactie van Tony Williams met de solisten. De volgende stukken komen van het derde.

Het derde album, Native Heart, dat opgenomen werd 11 tot en met 13 september 1989 in de Power Station Studio in New York en uitgebracht op Blue Note. De bezetting is hetzelfde, alleen met twee nieuwe gezichten op bas, Ira Coleman en Robert Hurst, die elkaar op dit album afwisselen. U hoort het titelstuk Native Heart, een mooie en enigszins weemoedige compositie met een exotische feeling. Weer is de invloed van Miles Davis duidelijk te horen bij trompetist Wallace Roney. De bassist is hier Ira Coleman.

In het programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, luistert u naar een studioopname van Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Zijn terugkeer bij Blue Note markeert ook het begin van een serie albums voor dit label en de start van een nieuwe groep met uitsluitend eigen composities. Native Heart, opgenomen tussen 11 en 13 september 1989 in New York, is het derde album van de groep. In de bezetting hoort u naast Williams, Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenorsax, Milgrew Miller, piano, Ira Coleman en Robert Hurst, afwisselend op bas. Als eerste hoort u Extreme Measures en let u vooral op de geweldige interactie tussen de leider en pianist Milgrew Miller. De bassist is hier Robert Hurst. Het stuk City of Lights wordt geopend met een kort drumintro en dan gaat het los. Het is verbazingwekkend met wat voor energie en swing Tony Williams en muzici naar grote hoogte stuurt. De bassist is hier Ira Coleman. Vervolgens de compositie Two Worlds, die qua sfeer sterk doet denken aan het Miles Davis Quintet van eind jaren 60, toen Williams daar de drummer van was. En Robert Hurst is hier weer de bassist.

U luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hard Bop, het derde deel van een vierdelige uitzending over de Amerikaanse hard bop drummer en componist Tony Williams. Met zijn nieuwe quintet en uitsluitend eigen composities was deze iconische drummer in de tweede helft van de jaren 80 weer terug bij de hard bop en bij het Blue Note label. Met in de bezetting Wallace Roney op trompet, Bill Pierce, tenor en sopraansax, Mel Groom Miller aan de piano en afwisselend, Ira Coleman en Robert Hurst op bas. In die bezetting nam hij van 11 tot en met 13 september 1989 in New York het derde album Native Heart op. U hoort nu als eerste de compositie Juicy Fruit, een stuk afgewisseld in driekwarts en vierkwarts maat met een swingende down-to-earth funky shuffle feel. Tot slot Crystal Palace. De bassist is hier weer Ira Coleman. De ritmesectie swingt als een trein en de solisten zijn in topvorm. Maar daar is met een drummer als Tony Williams geen ontkomen aan.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar studioopname van de Amerikaanse hardbop-drummer en componist Tony Williams. Zijn terugkeer bij het befaamde label Blue Note markeerde ook weer het begin van een serie albums voor dit label en de start van een nieuwe groep met uitsluitend eigen composities. U hoort opname van het eerste album, de titel is Foreign Intrigue en het is opgenomen in New York op 18 en 19 juni 1985 met in de bezetting Wallace Roney, trompet, Donald Harrison, altsax, Bobby Hutcherson, vibrafoon, Mulgrew Miller piano en Ron Carter bas. En achtereenvolgens kunt u gaan luisteren naar vier stukken met als eerste het groovy Taking My Time. Dat wordt gevolgd door het swingende Clearways. En luistert u vooral hoe Tony Williams zijn medespelers kan stimuleren. En het daaropvolgende super groovy gespeelde Sister Cheryl met zijn aanstekelijke melodie is door alle jaren heen Williams' grootste hit gebleven. En tot slot hoort u Aberration. Hierin is duidelijk te horen wat een ontzettend goed ritmeteam Tony Williams en Ron Carter waren.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met het eerste deel van een vierdelige serie over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Met het album Foreign Intrigue was Tony Williams in na zo'n 20 jaar terug bij het Blue Note label. En uit de bezetting waarmee hij dit album opnam ontstond zijn zeer succesvolle quintet, dat een van de meest toonaangevende formaties zou worden in de post-bop periode van de jaren 80 en 90. Met in de bezetting Wallace Rooney trompet, Bill Pierce tenorsax en sopraansax, Melgrew Miller piano en Charnette Moffat bas, nam Williams op 24, 25 en 26 november in Capitol Studio B in Los Angeles het album Civilization op. Ook weer uitsluitend met composities van de leider zelf. U hoort twee stukken, waarvan als eerste Geo Rose, een mooie, enigszins melancholische melodie over een funky ritme. Want met al zijn techniek kon Williams, als het moest, het ook heel simpel houden. En als laatste hoort hij Warrior met uitstekende solos van Bill Pierce, Wallace Rooney, Melgrew Miller en de onnavolgbare, dynamische en swingende begeleider van Tony Williams. Hij is zo alert en weet als geen andere drummer de fills op het juiste moment toe te passen.